0: The clock is 8.
1: Welkom bij ons Bibelstudienprogramm. Neem deine Bibel en fang einmal Salz uit, waar God de Haar is.
2: Ik ben Bill Taylor en Ram de Stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
3: In 2. Korinther, wo Paulus uns lehren, dort ist nicht ich, aber Christus in mir.

0: De klok is een met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid. Een halve stond voor die en voor mij.